bloot mien kinder, dee zit nu door. Und stochen in er etten rin. Mann, wat ik bidore wat aange.